weer dat je dan wissels sterk hoort. Maar alle maanden hoort dat je een record is maar bleek. Hij zit de dikke op de Spotify, girl, love us late. Meanwhile, back in the States.